0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Nederlandse estafettevrouwen hebben op de EK Atletiek goud gewonnen op de 4x400 meter. Een topteam met Femke Boeders-Bol, Lieke Klaver, Myrthe van der Schoot en Eveline Saalberg nam bij de start meteen de leiding en gaf die niet meer weg. Bij de mannen-estafette was er brons, mede dankzij slotloper Jonas Pijvers. Het OM in België heeft een onderzoek naar brandstichting geopend bij de natuurbrand bij de Duitse grens. Er zijn geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken, maar het OM zegt dat die tijdens het onderzoek nog kan veranderen. Er is inmiddels meer dan 3000 hectare natuur in de as gelegd en 600 mensen moesten hun huis uit. In Colombia zijn bijna een week na de zware aardbeving bijna 300 doden gevonden. Meer dan 140 mensen worden nog vermist. Hulpverleners blijven het puin uitkammen van huizen, flats, scholen en kerken, maar halen alleen nog maar doden tevoorschijn. En een automobilist die te veel gedronken had, heeft een ravage aangericht in Standaarbuiten, meldt Omroep Brabant. Hij reed tegen meerdere geparkeerde auto's aan die flink beschadigd raakten. De man had bijna 5 keer de toegestaande hoeveelheid alcohol op. Hij is zijn rijbewijs kwijt en moet voor de rechter komen voor de aanrijdingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen begint regenachtig, maar in de loop van de dag klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge. There.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Nederlandse estafettevrouwen hebben op de EK Atletiek goud gewonnen op de 4x400 meter. Een topteam met Femke Broeders-Bol, Lieke Klaver, Myrthe van der Schoot en Eveline Saalberg nam bij de start meteen de leiding en gaf die niet meer weg. Bij de mannen-estafette was er brons, mede dankzij slotloper Jonas Pijvers. Het OM in België heeft een onderzoek naar brandstichting geopend bij de natuurbrand bij de Duitse grens. Er zijn geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken, maar het OM zegt dat die tijdens het onderzoek nog kan veranderen. Er is inmiddels meer dan 3000 hectare natuur in de as gelegd en 600 mensen moesten hun huis uit. In Colombia zijn bijna een week na de zware aardbeving bijna 300 doden gevonden. Meer dan 140 mensen worden nog vermist. Hulpverleners blijven het puin uitkammen van huizen, flats, scholen en kerken, maar halen alleen nog maar doden tevoorschijn. En een automobilist die te veel gedronken had, heeft een ravage aangericht in Standaarbuiten, meldt Omroep Brabant. Hij reed tegen meerdere geparkeerde auto's aan die flink beschadigd raakten. De man had bijna 5 keer de toegestaande hoeveelheid alcohol op. Hij is zijn rijbewijs kwijt en moet voor de rechter komen voor de aanrijdingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen begint regenachtig, maar in de loop van de dag klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

0: luisteraars minder van hetzelfde.
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Nederlandse estafettevrouwen hebben op de EK Atletiek goud gewonnen op de 4x400 meter. Een topteam met Femke Broeders-Bol, Lieke Klaver, Myrthe van der Schoot en Eveline Saalberg nam bij de start meteen de leiding en gaf die niet meer weg. Bij de mannen-estafette was er brons, mede dankzij slotloper Jonas Pijvers. Het OM in België heeft een onderzoek naar brandstichting geopend bij de natuurbrand bij de Duitse grens. Er zijn geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken, maar het OM zegt dat die tijdens het onderzoek nog kan veranderen. Er is inmiddels meer dan 3000 hectare natuur in de as gelegd en 600 mensen moesten hun huis uit. In Colombia zijn bijna een week na de zware aardbeving bijna 300 doden gevonden. Meer dan 140 mensen worden nog vermist. Hulpverleners blijven het puin uitkammen van huizen, flats, scholen en kerken, maar halen alleen nog maar doden tevoorschijn. En een automobilist die te veel gedronken had, heeft een ravage aangericht in Standaarbuiten, meldt Omroep Brabant. Hij reed tegen meerdere geparkeerde auto's aan die flink beschadigd raakten. De man had bijna 5 keer de toegestaande hoeveelheid alcohol op. Hij is zijn rijbewijs kwijt en moet voor de rechter komen voor de aanrijdingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen begint regenachtig, maar in de loop van de dag klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
0: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Vice Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. Vice Radio. The alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. 8 op de 10 jonge vrouwen kregen het afgelopen jaar te maken met intimidatie, meldt 1 Vandaag. Een jaar geleden werd de actie Wij eisen de nacht op gelanceerd om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen op straat na de moord op de 17-jarige Lisa. Wel zijn jonge mannen zich bewuster geworden van de onveiligheid van vrouwen. Ook in Duitsland moeten mensen hun huis uit vanwege de enorme bosbrand in België. Het gaat om enkele tientallen mensen in de stad Monschau, net over de grens. Het vuur is lastig te bestrijden omdat de wind continu draait. Een gebied van 6 bij 5 kilometer aan natuur is in de as gelegd. Een explosie bij een woning in Zaandam heeft voor een ravage gezorgd. Door de knal werd de complete achtergevel uit het pand geslagen. Er brak brand uit en de straat ligt vol met puin en glas. Niet alle buren kunnen terug naar huis. Voor hen is opvang geregeld. En Nederland heeft de succesvolste EK-atletiek ooit achter de rug. Op de slotavond wonnen de estafette vrouwen goud op de 4x400 meter. De mannen pakten op datzelfde onderdeel het brons. De Nederlandse ploeg gaat naar huis met 14 medailles. 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en op veel plekken kan het wat regenen. In de loop van de dag klaart het op en breekt de zon door. Al kan er ook af en toe nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Nog altijd worden veel jonge vrouwen lastig gevallen op straat, meldt 1 Vandaag. 8 op de 10 maken wel eens iets intimiderends mee, zoals een aanraking of een vervelende opmerking. Om vrouwen veilig thuis te laten komen, begon een jaar terug de actie Wij eisen de nacht op. Aanleiding was de moord op Lisa van 17. Door de grote bosbrand bij natuurgebied Hoge Venen in België moeten ook mensen bij de grens in Duitsland evacueren. In delen van het stadje Monschau moesten tientallen mensen hun huis uit. De brand in België wordt groter en door de veranderlijke wind is het verloop onvoorspelbaar. De zomervakantie loopt op zijn eind en dus wordt het ook in de trein weer drukker. Daarom zet NS volgende maand bijna 170 treinstellen extra in, schrijft het Parool. Treinen worden ook langer of juist korter. En reizigers worden verleid om een eerdere of latere trein te pakken als die minder vol zit. En Nederland komt met 14 medailles thuis na het EK atletiek in Birmingham. Op de slotavond pakten de estafette vrouwen met onder andere Femke Broederspol en Lieke Klaver de 5e gouden plak op de 4x400 meter. En werden zo voor de 3e keer op rij Europees kampioen. Nog niet eerder waren de Nederlandse atleten zo succesvol op een EK. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken bewolkt met wat regen. Daarna breekt de zon door, het eerst in het westen. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Of het nou gaat om een vervelende opmerking of een ongevraagde aanraking, 8 op de 10 jonge vrouwen hebben afgelopen jaar iets intimiderends meegemaakt op straat. Ook zouden veel onveilige plekken nog niet zijn aangepakt. Dat blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag, bijna een jaar nadat Lisa van 17 onderweg naar huis werd vermoord. In Zaandam is een appartement verwoest door een explosie. Die veroorzaakte een brand, maar die was snel uit. Wel werd door de zware klap de achtergevel van het huis weggeblazen. Omdat de straat vol scherven en puin ligt, is die nog dicht. Een aantal omwonenden moesten hun huis uit. Zij zijn in de buurt opgevangen. Voor de kust van Zuid-Frankrijk zijn gisteravond 2 boten op elkaar gebotst. En daar hebben zijn zeker 10 mensen gewond geraakt. 3 zijn er slecht aan toe. In totaal zaten er 21 mensen in de 2 rubberboten. Wat er precies is misgegaan is niet duidelijk. Er zou nog 1 iemand worden vermist. En goed nieuws over de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Die is nog niet onder controle, maar het vuur verspreidt zich niet meer naar de grens met Duitsland. Dat komt onder meer door de regen. Gisteravond werden in een Duitse grensplaats 10 mensen uit hun huizen gehaald. De brand in België kwam gevaarlijk dichtbij. Het weer van Weer Online. Eerst bewolkt met wat regen, vanmiddag op steeds meer plekken zon, het eerst in het westen. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De tijd dringt voor het minderheidskabinet dat vanaf vandaag onderhandelt met oppositiepartijen over de begroting. Die moet in een paar weken rond zijn, want Prinsjesdag komt steeds dichterbij. De vraag is of premier Jette steun zoekt over links bij Pro of juist over rechts bij Ja 21. Nog altijd is straatintimidatie van jonge vrouwen een groot probleem, meldt 1 Vandaag. De meesten voelen zich op straat onveilig als het donker is en 8 op de 10 maakten afgelopen jaar ook echt iets vervelends mee. In de helft van de gevallen grijpen omstanders niet in, ze durven dat niet of herkennen de intimidatie niet. Mensen uit Duitsland vinden het bij ons veel te duur geworden. Dat merken ze bij Nederlandse vakantieparkketens, want die zien het aantal Duitse bezoekers dit jaar halveren, schrijft de Gelderlander. Een huisje huren is duurder geworden door een btw-verhoging. En ook de gestegen boodschappen en horecaprijzen jagen Duitsers weg. En Nederlanders steken in de zomer graag de barbecue aan. Een derde doet dat gemiddeld 2 keer per maand, blijkt uit onderzoek. Het gebeurt vooral in jonge gezinnen en meestal zijn het mannen die zichzelf tot grillmaster benoemen. De voorbereiding, zoals boodschappen doen, wordt dan weer vaak door vrouwen gedaan. Het weer van Weer Online. Eerst bewolkt met wat regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De brandweer gaat in de strijd tegen natuurbranden samenwerken met boeren. Brandweer Nederland en LTO Noord gaan plannen maken, niet alleen voor als er daadwerkelijk brand is, maar ook over voorbereiding. Boeren zijn belangrijk, zegt de brandweer. Ze kennen de omgeving en kunnen goed in lastig bereikbare gebieden komen. Premier Jette en zijn minderheidskabinet hebben nog maar even om de begroting rond te krijgen. Op 15 september is het Prinsjesdag en dan moet die er liggen. De komende dagen praat Jette daarom samen met vicepremiers Van der Brink en Jisselkus met de oppositiepartijen om de nodige steun te krijgen. De stijgende prijzen in ons land lijken Duitse toeristen weg te jagen. Zo is een vakantiehuis in ons land zo duur geworden dat Duitsers liever ergens anders boeken, schrijft de Gelderlander. Bij sommige vakantieparkketens is het aantal Duitse gasten dit jaar zelfs gehalveerd. Dat merken ze vooral langs de kust. En Maarten van der Weijden heeft nog één keer een duik genomen voor het goede doel. Vanochtend vroeg begon hij in zijn woonplaats Vught. Als het goed is, finisht hij komend weekend bij het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. En dan heeft hij 270 kilometer afgelegd. Maarten wil ermee geld ophalen voor kankeronderzoek. Het weer van Weer Online. Eerst nog vaak bewolkt met wat regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics.
5: Album Alphabet.

0: is het Car Classics album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
1: Welkom terug bij Car Classics. Daar zijn we dan weer tot een uur op. Nou, het hangt er een beetje vanaf op welke radiozender je dit programma ontvangt. Maar niveau 2 uur lang gaan we weer tracks draaien uit het album Alphabet. En we openen vandaag met een track van Wasting Light. Dat is een plaat van Foo Fighters uit 2011. Back and Forth. En dat nummer schijnt ook te slaan op een documentaire over Foo Fighters. Die ik nog nooit gezien heb, jammer genoeg. Dan moet ik nog wel een keertje inhalen dan eigenlijk. Maar daarin wordt dan de geschiedenis besproken van deze band. En ook de toekomst, denk ik. En inmiddels is de toekomst ook alweer 15 jaar oud, hè? Ja, want we hebben het hier over een documentaire uit 2011. Nou, in ieder geval hartstikke leuk dat je er weer bij bent. Ik hoop dat je een beetje een goede vakantie hebt gehad. Nou, ik moet zeggen dat ik het behoorlijk rustig heb aangedaan. Ik ben wel veel bezig geweest met lichaamsbeweging. Ik ben niet weg geweest, dus ik heb weinig Car Classics gehoord zelf. En dan heb ik het niet over het radioprogramma, maar over mijn favoriete tracks die ik onderweg draai. En vind dat verhaal ken je zo langzamerhand wel als je het programma ook al wat langer beluistert. In ieder geval zijn we weer beland met onze neus in de albums. En als we even kijken waar we gebleven zijn in het albumalfabet, dan moeten we concluderen dat we meerdere letters tegelijk gaan behandelen. Want we zijn inmiddels ook al bij de W beland, maar we hebben ook nog albums staan bij de letter T. Ook nog bij de U en ook nog bij de V. Dus nou ja. De volgorde is ook niet zo heel erg belangrijk van de letters. Het gaat vooral om de volgorde van de muziek. Ik probeer altijd een beetje de langzame en snelle nummers met elkaar af te wisselen. En ook qua stijl probeer ik het een beetje gevarieerd te houden, waardoor zeg maar, de volgorde een beetje zoek is geraakt. Maar dat geeft helemaal niks, want het gaat per slotverwerking om de muziek. Temple of Low Man, zo heet het tweede album van Crowded House. Ik heb daar al het een en ander van gedraaid. Behalve ja, een van de grootste hits in Australië en Nieuw-Zeeland. Want Better Be Home Soon bereikte daar de eerste plek. Hier in Nederland is het nooit een hit geweest. Maar het blijft een mooi nummer.
2: En daarom Car Classics.
1: En daarom draaien we hem ook vandaag.

Nou, Waiting for the Sun in het album. Ik moet zeggen dat we de zon behoorlijk vaak hebben gezien in de afgelopen zomermaanden. De Doors, het grappige is dat Waiting for the Sun zelf niet op dit album staat, maar wel een paar grote hits, zoals Light My Fire. En ook deze staat erop. En ook dit werd een nummer 1 hit in Amerika. Hello, I Love You, Won't You Tell Me Your Name. De Doors dus op in Car Classics. Welkom bij Car Classics. We zijn een tijdje weg geweest, dus af en toe moet ik nog eventjes, hoe zou ik het zeggen, bijkomen van de vakantie. Dus het gaat niet altijd even soepel, maar dat maakt niet uit. Dat maakt het wel weer spannend. Zometeen ga ik een nummer draaien van een album van Randy Van Warmer. Eigenlijk een beetje op verzoek van Ellie, want die stuurde me nog een mail voor de vakantie van joh, zou je wat willen draaien van die plaat? En dan het liefst de single. Ga ik zo meteen doen. Eerst nog eventjes een track van Vienna. Het titelnummer van Ultrafox heb ik al gedraaid. Maar Sleepwalk is een van de leukere nummers van

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? CarClassics is er ook voor jou.

een ballad die nog regelmatig gedraaid wordt op de Nederlandse radio. Vooral in soft popsong programma's wordt dit nog veel gedraaid. Het is een evergreen voor Randy Van Warmer. Wel de enige hit die hij scoorde hier in Nederland. Just When I Needed You Most staat op het album Van Warmer. En Ellie wilde dit heel graag horen. Sowieso ook jouw suggesties zijn van harte welkom. Je kan van alles doorsturen wat je maar wilt. Naar jeroendraaitcarclassics@gmail.com. Ik heb een Gmail-adres aangenomen omdat dit programma op meerdere zenders wordt uitgezonden. Dus dan moet je wel eigenlijk. Maar kom maar door hoor. Als je nog wat idee hebt voor het albumalfabet. We zitten onder andere bij de letter W. Daar zijn we al aanbeland. Maar misschien dat je ook nog wel wat suggesties hebt voor de T, de U en de V. Hoewel ik de letter T zo snel mogelijk wil afronden eigenlijk zo langzamerhand. Maar goed, als we dan toch het hebben over de letter T. Dan kom ik uit bij een plaat van Traffic uit 1968. You Can All Join In is een nummer dat niet representatief is voor deze plaat. Waarom niet? Omdat het een vrij lichtvoetig nummer is. Geschreven en ook gezongen trouwens door Dave Mason. Een van de belangrijke figuren van Traffic. En er staan ook een heleboel nummers op die wat meer klinken als Steve Winwood. Dat is de frontman eigenlijk. Van Traffic, of was, want de band bestaat al heel lang niet meer. En uiteindelijk kwam het ook, geloof ik, tot een meningsverschil tussen Steve Winwood en Dave Mason. En dat is ook wel te horen, maar het is wel een leuk nummer. Het is ook nog een single geweest en het staat ook op heel veel verzamelaars, dit nummer. Dus daarom dat we het gaan draaien. You Can All Join In, doe maar mee met Traffic. Muziek uit 1968.

0: Dat is een van de grote hits van The Visitors van ABBA. Geen slecht album, maar niet het beste plaat. Hoewel, daar staat wel een heel mooi titelnummer op. Dat heb ik nog voor de vakantie gedraaid. Dat vind ik echt wel een fantastisch nummer. En dit is leuk. Hè? Maar het was ook een grote hit. Het was wel, geloof ik, zo'n beetje de laatste hit die ABBA scoorde. Of niet? Nee, The Day Before You Came kwam nog. Maar die staat niet op deze plaat. Die zou eigenlijk verschijnen op een album van ABBA dat in 1983 had moeten uitkomen. Maar dat kwam er niet meer van. Want toen ging ABBA uit elkaar. Niet helemaal definitief, zo laten blijken. Want in 2022 was het weer tijd voor een reunie. En toen hebben ze ook weer een nieuwe plaat uitgebracht. En daar staan ook best wel aardige nummers op. Goed, tot zover het albumalfabet. We gaan daar ook weer op terugkomen. Maar om niet geheel in oude meuk te verzanden, is het tijd voor de actualiteit.
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes.
0: Langlijstjes.
1: Boodschappenlijstjes. Ja. Waslijstjes. En hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleveren in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Album Top 100.
0: En je weet het, we werken ons altijd tot een overzicht van de nieuwe binnenkomers. Dus de platen die voor het eerst in de Album Top 100 verschijnen. En de top 3, die noem ik ook altijd nog even. Nou, wat betreft de eerste week-sorteringen kunnen we kort zijn. Dat zijn er maar twee. Waarvan er één op 87. De soundtrack van The Devil Wears Prada 2. Heel vermakelijke film. Ik heb zowel 1 als 2 gezien. Dankzij mijn vrouw Olga trouwens, want die wilde dat graag zien. En als je die twee bij elkaar ziet, dan is het heel vermakelijk. Zijn het eigenlijk best wel goede films. Met een uitstekende rol van Meryl Streep. En de soundtrack is ook leuk. Daar kom ik in het volgende nog op terug. Dan ga ik gelijk naar de top 3. Ja, op nummer 3 vinden we Michael Jackson. Thriller, die blijft gewoon daarbovenin hangen steeds. Nu gestegen van 4 naar nummer 3. De nummer 1 van vorige week, die zakt naar 2. Dat is namelijk de plaat van Olivia Rodrigo. You seem pretty sad for a girl so in love. En nieuw op nummer 1, jazeker. De nieuwe plaat van Ariana Grande. Die heet, ik weet niet of ik het goed uitspreek, Petal. Ik spreek het gewoon zo uit. Petal, ja hoor. Wat ga ik even draaien? Nou, wat zou ik daar van eens draaien? In Nederland. Hey, that I made you love me. Dat is een mooi nummer van die plaat.

Achtereenvolgens draaide ik een track van het nieuwe album van Ariana Grande. Pedal heet dat album, dat op nummer 1 staat van de album Top 100. Daarvan Hey That I Made You Love Me. Vind ik een mooi nummer en dit vind ik trouwens ook heel fraai. Dit staat op dezelfde LP als waarop je ook Tutti Ragazzi kan vinden. De eerste hit voor The Nits. Hook of Holland staat daar ook op en dat vind ik eigenlijk een fantastisch nummer. En eigenlijk hoor je ook al waar The Nits hierna naartoe zouden gaan met een muzikale koers. Want tikkeltje experimenteel is het wel. En het heeft ook iets Beatlesque. Dat vind ik wel mooi eigenlijk. Goed, ik weet niet hoe gelovig jij bent of hoe christelijk je bent. Mocht je nou echt heel christelijk zijn, oren dicht. Want dit is Robert Long met Jezus Redt van Vroeger of Later. Een album uit 1974.

Ik vind de versie van de Voortop leuk. Maar dit is Wonderschoon van Tim Hardin. Het staat op zijn tweede plaats. Tim Hardin 2 heet hij. Originele titel If I Were a Carpenter uit 1967. Daarvoor een track van Vroeger of Later uit 1974. Robert Long met Jezus Red. En ik moet je zeggen, ik ben geen atheïst. Maar ik sta wel volledig achter de tekst van dat nummer. Omdat het geloof toch echt wel heel veel onheil heeft gebracht over deze wereld. En sowieso is religie nog altijd een van de oorzaken ervan dat er nog steeds geen wereldvrede is. Of wie er ooit komt, ik geloof daar wel in. Maar dat is iets waar een heleboel mensen niet in willen geloven. Maar dat allemaal terzijde. Je mening hierover mag je altijd nog deponeren op jeroendraaitcarclassics@gmail.com. Goed, ik ga zo meteen wat draaien van een plaat van Shania Twain. Ik krijg heel veel sterren op allmusic.com. En dat kan een oorzaak ervan zijn dat dat album de lijst heeft gehaald. Het is niet mijn favoriete album, maar dat geeft niet. Ik ga daar ook wel een nummer van draaien. Eerst een plaat die ik ook niet zo heel erg gemakkelijk vind. Het is namelijk een plaat van Genesis. En Peter Gabriel die verliet de band, zoals je weet. En Phil Collins werd de leadzanger. Dat was eigenlijk in de eerste instantie helemaal niet de bedoeling. Eigenlijk zou er een andere zanger komen, maar ja, wie was de vraag? En er werd wel gezocht naar een andere zanger. En Phil Collins nam toen voorlopig de honneurs waar, maar uiteindelijk is dat definitief geworden. En de eerste plaats met Phil Collins van Genesis, Phil Collins als zanger moet ik dan zeggen, dat werd A Trick of the Tail. Natuurlijk, de man droomt al een tijdje. Het titelnummer is ook op single verschenen. Dat vind ik ook een heel leuk nummer. Dat heb ik ook pas geleden nog gedraaid voor de vakantie. En ja, het is een plaat met vrij veel langzame en ook lange nummers. En nou, ik wil je in ieder geval wat van het album laten horen, wat niet zo gemakkelijk is, maar wel representatief is voor het geluid van Genesis van die tijd. En dat is ook wel een redelijk op tempo nummer. Daarom heb ik hem ook gekozen. Robbery, Assault and Battery. Met ook een behoorlijk ingewikkelde toetsenbord solo van Tony Banks. Dit is Genesis.

0: eerlijk zijn, het nummer valt me reuze mee, ja. Shania Twain, natuurlijk een goede zanger is en het is ook wel enigszins kwaliteit wat ze maakt. Alleen, ja, ik ben er nooit zo wild van geweest. Er zijn ook een aantal nummers op die albums te vinden van ik denk van truttigheid troef. Maar dat is mijn persoonlijke mening hoor. Heel veel mensen zijn het daar absoluut niet mee eens. Bij allmusic.com, nogmaals, krijgt de plaat dusdanig van sterren dat Up gewoon genoteerd staat in het albumalfabet.
1: Ice-icoon.
0: En dat geldt ook voor het ice-icoon van deze week. Dat is namelijk Street Life van de Crusaders, maar die hadden we al gehad. En ik ga daar in ieder geval nog een nummer van draaien vandaag. Omdat het toch wel een van de 1001 platen is die je gehoord moet hebben in je leven voordat je overlijdt. Dat je dat maar even weet. Dus een goede tip. Een goede luistertip aan het einde van het eerste uur Car Classics.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn twee jongeren opgepakt die iets te maken zouden hebben met de explosie vannacht in een appartementengebouw in Zaandam. Ze werden vlakbij gevonden in een auto. Door de explosie ligt van één appartement de hele achtergevel eruit. Buren werden uit voorzorg geëvacueerd, maar bijna iedereen is nu weer thuis. Nu in het noorden de scholen weer open zijn, doet verkeersminister Karremans een oproep aan ouders. Breng je kinderen niet met de auto, want auto's zorgen voor onveilige situaties rond scholen. En laat volgens Karremans ook de bakfiets maar thuis. Hij wil dat kinderen zoveel mogelijk zelf leren fietsen. In de buurt van de Ierse hoofdstad Dublin zijn 5 tienerjongens omgekomen bij een zwaar ongeluk. Ze zaten in een mogelijk gestolen auto en waren aan het spookrijden, meldde Britse media. De auto klapte op een andere auto. De 3 vrouwen en een kind die daarin zaten raakten zwaar gewond. En na de zware aardbeving in Indonesië zijn bijna 13.000 mensen op het eiland Flores hun huis kwijt. Ze bivakkeren in tenten of slapen gewoon buiten. Veel mensen klagen dat de regering ze in de steek laat en dat ze amper hulp krijgen. In het puin wordt nog steeds gezocht naar overlevenden. Het dodental staat nu op 54. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen op steeds meer plekken wat zon. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics. Album Alphabet.

0: Oorspronkelijk is het eigenlijk een ode aan zijn vrouw Ari. Dit nummer van Bono, hij schreef het. New Year's Day van U2.
1: Car Classics.
0: En deze versie vind je terug op War. Het is ook wel grappig dat als je naar de tekst luistert, dat je dan ontdekt dat het eigenlijk ook de titeltrack is van Under a Blood Red Sky. Daar hebben we al heel wat van gedraaid van die plaat. En van War nog niet, want dit is namelijk het eerste wat ik draaide van War. Maar daar komen we ook nog wel op terug hoor. En sowieso, we hebben heel wat platen van U2 die we nog moeten draaien. Want ook bij de vorige letter staat er nog een plaat waar ik nog wel wat van moet draaien. Ik ben even vergeten hoe die plaat ook weer heet van U2. Er staat onder andere die andere hit op Pride in the Name of Love. Hoe heet die plaat ook weer, joh? Die Unforgettable Fire, daar moet ik ook nog een nummer van draaien. Daar staat namelijk ook nog Bad op. En die moet ik ook draaien. Dat is echt wel een evergreen. En welkom, dit is Car Classics. We zijn weer terug van vakantie na 3 weken afwezigheid. We hebben natuurlijk in de afgelopen weken nog wel wat herhalingen uitgezonden. Van vorig jaar met allemaal zomerhits. En nu zijn we weer met onze neus in de albums beland. En we zitten bij meerdere letters tegelijk. Ook nog bij de letter T van Tattoo. Ik ga daar ook nog een nummer draaien van die plaat van Rory Gallagher. Toch een plaat die behoorlijk bij hemel is ingeprezen door alle critici. En ook door musicmeter.nl. Eerst een plaat die vooral in Amerika ongelooflijk goed werd ontvangen. Die ook een Grammy Award opleverde voor zangeres Toni Braxton. Haar debuutalbum heet ze als zijzelf. En ja, de grote hit ervan, dat is natuurlijk Breathe Again. En nou, persoonlijk vind ik dat wel een van de betere nummers van dat album.
1: Dit is het Car Classics albumalfabet. Vandaag zijn we bij de letter...

kan me voorstellen dat Joe Badamassa dit fantastisch vond. En die vond dit zo goed van Robbie Gallagher dat hij het ook op zijn eigen plaat heeft gezet. Zijn eerste LP, die opent ermee zelfs. En dat is ook wel volkomen terecht. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik de versie van Joe Badamassa niet ken. Wel deze van Robbie Gallagher. Het zat op The Two, een legendarische album uit 1973. We hebben er al aardig wat van gedraaid. En ik had vandaag zoiets van, laat ik ook nog eens een keertje het nummer. Niet zo vlak voor het einde van het uur draaien, maar gewoon ergens midden in het uur en dan helemaal. En daarvoor Tony Braxton, Breed Again, geproduceerd door Babyface, hoor je ook meteen. En ik wil nog even terugkomen op New Year's Day van U2, waarmee we dit programma openen. Want ik vertelde je dat het eigenlijk bedoeld was dat nummer als liefdeslied voor de vrouw van Bono, Ali. En dat klopt ook wel, alleen later heeft hij dat wel een beetje veranderd. En dat verhaal is bekend, want iedereen vertelt altijd op de radio dat Bono zich heeft laten inspireren door solidariteit, de solidariteitsbeweging van vakbondsleider Lech Walesa in Polen, hè, tegen het communisme. Dat verhaal heb je vaak gehoord en dat is natuurlijk ook wel uiteindelijk waar het voor bedoeld was. Maar oorspronkelijk dus wilde Bono het als liefdeslied schrijven voor zijn vrouw. En dat hoor je ook wel als je naar de tekst luistert. Hè? I will be with you again. Dat soort teksten krijg je dan. We gaan even naar Schotland. En uit Schotland komt de Blue Nile. In 1983 kwam er een geweldig album uit van hem. A Walk Across the Rooftops. En het grappige is dat die titel ook voorkomt in de hit Tinseltown in the Rain. Hoewel hit, het is eigenlijk nooit echt een hit geweest, als ik heel eerlijk moet zijn. Het heeft wel op nummer 1 gestaan van Farah's Rukkelijke 15, die in die tijd werd uitgezonden op de nationale popzender. Maar verder geen hit geweest in de top 40 of in de andere hitlijsten. En dat geldt niet alleen voor Nederland, maar ook voor Engeland en voor een heleboel andere landen. En toch is het inmiddels een evergreen geworden. En dat is volkomen terecht. Een plaat die past bij de herfst en die komt eraan. Dat is duidelijk. Het warme weer lijken we achter ons gelaten te hebben. Langzamerhand wordt het tijd voor de herfst. Daarom nu dit nummer van de Blue Nile in Car Classics.

herkenbaar geluid van Al Stewart. Mede dankzij de saxofoon. De saxofonist wilde ik zeggen. Phil Kenzie. Die horen ook op de grote hits van Al Stewart. En dus ook op dit nummer. Deze ode aan de radio. Song on the Radio. Het staat op Time Passages. Laat die uitkomen in 1978. Het was niet zo'n groot succes als Year of the Cat. Maar er staan wel een aantal hele fraaie nummers op. En Year of the Cat, natuurlijk komen we daar ook nog op terug. Maar die komen we pas tegen dat avond bij de Y. Dus dan weet je dat in ieder geval. We gaan even naar de concertzaal. Lijkt me leuk. Ja, het is wel een vrij intieme concertzaal, moet ik zeggen. Car Classics. Want we gaan wat draaien van de allereerste MTV Unplugged CD die uitkwam. En dat gebeurde in 1991. En de allereerste die zich min of meer waagde aan dit genre. Het is niet echt een genre, maar goed. Dat was Paul McCartney. Hij nam een plaat op. Of eigenlijk geen eens een plaat op, maar een concert op voor MTV. En het grappige is, als je goed luistert, dan hoor je sowieso dat er helemaal niet heel veel mensen zijn, als één. En punt twee, hij weigerde eigenlijk om de instrumenten in de opnameapparatuur te laten pluggen. Dus het is allemaal met microfoons opgenomen, waardoor de geluidskwaliteit misschien ook niet helemaal duur van het is. Het klinkt wat anders dan je gewend bent bij live-opname. Maar het heeft wel iets, hoe zal ik het zeggen, charmants, absoluut. En tijdens de opname van We Can Work It Out vergat Paul McCartney zijn tekst. En dat hebben ze op de plaat laten staan. En dat is wel leuk om dat even te laten horen. Car Classics. Life is life.

0: Visage. Met Visage. Van het album Visage. Daar staat ook The Mind of a Toy op. En die hele grote hit Fade to Grey. Wat ik nooit geweten heb is dat Visage eigenlijk een soort supergroep was. Hè? Want er zaten nog een aantal leden in van Ultravox. Met Jure, die hoorden we hier ook zingen. Hoorden we het vorige uur ook nog bij Ultravox. Ook Billy Curry speelde mee van Ultravox. En verder ook nog bijvoorbeeld Steve Strange. Hij was het boegbeeld. En drummer Rusty Egan. Dat waren eigenlijk de drijvende krachten achter de Londense club The Blitz. En nou ja, ze hebben uiteindelijk nog een aantal andere leden opgeroepen voor hun groep. En nou ja, met Jure en hoe heet het? Billy Curry, die had ook wel eens iets van leuk. Ga maar meedoen. En het resultaat mag er zijn, want het is een mooi album hoor, van Visage. Ik kan niet anders zeggen.
1: Dit is de Vinyl 33.
0: Dus even kijken wat daar allemaal in gebeurt in de lijst met de LP's. Niet zo heel veel nieuwe binnenkomers. Op 33 een bijzondere binnenkomer van Glenn Hansard. Don't Settle Volume 2, French Missions West. Ja, je weet misschien ook wel dat Glenn Hansard afgelopen maand is overleden bij een motorongeluk. Afschuwelijk, ik heb heel wat berichten erover gelezen dat het echt wel een fantastische muzikant was. Onder andere Leo Blokhuis schreef erover, maar ook Peter van Capelle waren er allemaal een behoorlijk stuk van het overlijden van deze zanger. Het schijnt namelijk wel iemand geweest te zijn die dus niet alleen geweldige concerten gaf, maar ook een bijzonder sympathiek mens schijnt geweest te zijn. Nou, volgende week ga ik kijken of ik daar nog wat van kan draaien van dat album, als het er dan nog in staat in de vinyl 33. Wat verder nog binnenkomt is het Devil Wears Prada 2. De soundtrack daarvan die staat op 25 van de vinyl 33. En dan gaan we gelijk naar de top 3, want meer nieuwe binnenkomers zijn er, zover ik kan zien, niet verder. Ja, wel in de top 3, maar op nummer 3 vinden we Olivia Rodrigo. You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Die gaat deze week weer 1 plaats omhoog. De Rolling Stones zijn gezakt deze week. Van 1 naar nummer 2 met een nieuwe album Foreign Tongues. En ook op nummer 1 nieuw Ariana Grande met Paddle. Ik vertelde in het vorige uur al dat ik een tijdje terug heb gekeken naar The Devil Wears Prada. Zowel deel 1 als deel 2 heb ik gezien. En in het begin dacht ik van, is dit wel mijn cup of tea? Uiteindelijk moet ik toch wel toegeven dat het eigenlijk best wel een leuk verhaal is. En de muziek is zeker ook de moeite waard. De soundtrack. En het is misschien niet helemaal de muziek die je gewend bent in Car Classics. Maar ik wil je graag een nummer laten horen van Lady Gaga. Wat mij meteen opviel aan het begin van de film. Ik hoorde dat en toen dacht ik gelijk van, wat is dit een lekker nummer. Later hoorde ik het weer terug op Tidal. Toen dacht ik van, nah, moi. En nu hoorde ik het ook weer terug. En toen dacht ik van, ja, het is toch eigenlijk wel een leuk nummer. Ik ga het gewoon draaien van de soundtrack van Lady Wears Prada. The Devil Wears Prada. Moet ik het wel goed zeggen. The Devil Wears Prada 2 heet die film. En daarvan hoor je Runaway, Lady Gaga met Ducci.
2: Nieuw.
3: No matter what. No matter what. You got

trouwens wel bleek uit die film. En dan zie je eigenlijk ook wel hoe conservatief het publiek kan zijn af en toe. En dat denk ik bij mezelf, jongen, echt werkelijk waar. Maar misschien ben ik zelf inmiddels ook wel conservatief geworden. Want er zijn genoeg platen die ik tegenwoordig hoor waarvan ik ook denk van, nou, autotune, moet dat nou? He, misschien ben ik dan daarin dan net zo ouderwets als de mensen destijds. Maar hoe je het ook bent of verkeerd, Bob Dylan is nog altijd onder ons en zijn muziek leeft voor The Times Are Changing. Het is een van de belangrijkste platen uit de hele pophistorie. Dan ga ik naar ZZ Top. Give Me All Your Loving was natuurlijk een hele grote hit in de jaren 80. En ja, je had er wel meer van die hits. En allemaal hartstikke leuk. Maar eerlijk is eerlijk, het beste werk van ZZ Top komt uit de jaren 70. Uit 1973 komt Tres Humbre. En daar staat ook dit nummer op. Jesus Just Left Chicago.

overlevende Boudewijn de Groot 1966. Ik moet zeggen dat we in de fase zijn beland van het albumalfabet waar we wel meer platen van Boudewijn de Groot tegenkomen. Niet alleen voor de overlevende, maar je hebt ook bijvoorbeeld Van een Afstand. Daar heb ik ook al het een en ander van gedraaid. Die kwam uit 1980. En volgens mij is er nog eentje ergens aan de buurt. Uit 87 is er ook nog een plaat van Boudewijn de Groot die in het alfabet staat. Ik ken die plaat trouwens niet, maar ik kom daar wellicht nog wel op terug. Goh, is dat weer afgelopen? Ja, dit was hem alweer voor vandaag, Car Classics. Gelukkig maar dat er volgende week ook weer een aflevering is. En als je wil reageren, jeroendraaitcarclassics@gmail.com. Dat is het adres waarop je dat zou kunnen doen, het e-mailadres. Dus jeroendraaitcarclassics@gmail.com. En de laatste die ik draai is een track van Untitled Rise uit 2020, een album van Salt. En daarvan hoor je het titelnummer. Dit is Strong. Tot volgende week. Fijne week verder. Hoi.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een bloeddonor uit de provincie Utrecht heeft in ons land het West-Nijl-virus opgelopen. Daarom gaat bloedbank Sanquin gedoneerd bloed van mensen uit uw regio extra testen. Het West-Nijl-virus komt voor onder vogels en kan via muggen overgedragen worden op mensen. Meestal word je er niet ziek van. Mensen die wel klachten krijgen, hebben koorts. Op de eerste schooldag na de zomervakantie vraagt Veilig Verkeer nog maar eens aandacht voor fietsende kinderen. Fietsen gaat ze steeds slechter af, omdat kinderen vaak met de auto of bakfiets naar school worden gebracht. Volgens Veilig Verkeer kan je nooit te vroeg zijn om kinderen zelf te laten fietsen. En minister Karremans vindt dat ook. Op Sicilië, bij de vulkaan de Etna, is een Amerikaanse toerist om het leven gekomen. Hij was aan het wandelen waar het niet mag en werd in een zware storm door de bliksem getroffen. De Etna barstte vorige week uit en dat trekt veel toeristen die de lava van zo dichtbij mogelijk willen bekijken. En voor de Deense wielrenner Jonas Vingegaard zit het wielerseizoen erop. Vorige maand viel hij in de vijfde etappe van de Tour de France en moest met een gebroken sleutelbeen opgeven. Hij heeft nog zoveel last dat hij voorlopig niet op topniveau kan rijden. En dus richt ik me op volgend jaar, zegt Vingegaard. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen op steeds meer plekken wat zon. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In een huis in de Heilo in Noord-Holland is een meisje van 19 uit Herugowaard doodgevonden. Man van 20 is aangehouden. Of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Agenten gingen na een melding kijken in het huis en vonden daar het slachtoffer. Ze gaan uit van een misdrijf, maar details zijn niet bekend. De regen die is gevallen en die ook deze week wordt verwacht, is een opluchting voor de binnenvaart. Doordat het waterpeil stijgt, denkt een expert dat schippers tegen het eind van de week weer meer lading kunnen vervoeren. De branche is terughoudend en zegt eerst te moeten zien hoeveel regen er komt. Het goedkope zomerabonnement voor de trein loopt op zijn eind en NS krijgt veel vragen van mensen die willen weten wat ze nu moeten doen. Daarom is een speciale website opgetuigd. Wie zijn dalvrij abonnement nog niet heeft opgezegd, zit volgens NS niet automatisch vast aan een nieuw, veel duurder abonnement. En honderden mensen hebben in een cultureel centrum in Amsterdam afscheid genomen van acteur Peter Faber, die anderhalve week geleden overleed. Veel fans hadden witte rozen mee die ze neerlegden bij de kist. De uitvaart vanmiddag is besloten. De 82-jarige Faber is bekend van films als Max Havelaar en Siske de Rat. Het weer van Weer Online. Vanmiddag vaak droog met veel bewolking, maar soms is er ook wat zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen eerst regen, daarna droger, maar de zon zien we nauwelijks. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
6: Wat kind vindt.

één daarvan, daar stond ik op Mama May I. Dat was de eerste in deze aflevering van Wat Kind Vindt. Op maandag tussen 1 en 2 en woensdagavond tussen 7 en 8 op het allerleukste radiostation van het hele internet. Ice. En waarom moet je na dit uur blijven luisteren? Omdat ik straks een mooie breakdown heb van de nummer wat je waarschijnlijk uit je hoofd kan meezingen. Tenminste, als je al een tijdje meeloopt. En daar heb ik een speciale versie van. Hoe ik eraan kom, dat weet ik ook niet. Voordat je het weet, ben je in Nashville. Voordat je het weet, zit je in de kern van de countrymuziek met singer-songwriter, countrymuzikant Jordan Davis.

Jordan Davis dus. Country muzikant in hart en nieren. Het nummer Mess. Ik had het net over een blip op de radar van de muziek. Hè? Dat was Ryan Shaw. Eigenlijk was Yazoo dat ook. Het was een soort tussenband. Zeker voor Vince Clarke, want die kwam uit Depeche Mode en begon dan later hierna met Erasure. Maar ook voor Alison Moyet, want die werd hierna eigenlijk een hele bekende solozangeres.

het bekendst op het Britse eiland. Twee singer-songwriters tegelijk, Aaron en Dodi, samen met Call When You Can. En daarvoor de 12 inch van mijn persoonlijke vinylcollectie. Jawel, Yazoo, de lange uitvoering van Situation. Dreams van Fleetwood Mac stond op het album Rumours en schijnt geschreven te zijn in 10 minuten. Stevie Nicks heeft 10 tracks moeten opnemen om de zang helemaal goed te krijgen. En één van die tracks heb ik. Ik weet niet welke. Ik heb alleen maar de drum op de achtergrond en haar zang. Fleetwood Mac, vocals only, met alleen maar de loop drum track eronder van Dreams.

ze realiseerden zich dat ze eigenlijk een soort dansnummer hadden gemaakt. En daarom liep die loop drum track eronder door. Fleetwood Mac, eigenlijk Stevie Nicks, één van de vocal tracks. Je hoorde dat er ook wat andere stemmen omheen zaten. Het was duidelijk nog niet af. Dreams.

apart trackje is dit van Erykah Badu. Samen met The Alchemist, Witch Doctor. En misschien had ik je voor dit nummer wel een beetje moeten waarschuwen dat het eraan kwam. Had je misschien je koptelefoon eventjes wat harder gezet. Daarvoor Jungle, band uit Engeland die ik helemaal niet kende. Ik kwam erachter dat het Sunshine, wat we net draaiden, dat dat van hun vijfde album is. Dus ik heb er al 4,5 gemist ongeveer. Enfin, je luistert naar Ice Radio, wat kind vindt, op maandag tussen 1 en 2, woensdagavond tussen 7 en 8. Salt en Peppa hadden ooit een grote hit met Let's Talk About Sex. Ze kregen ruzie met Spotify, tenminste, ze kregen ruzie met de platenmaatschappij, waardoor die dat nummer wel of niet op Spotify mocht en wie er dan geld voor kreeg, etcetera, etcetera. Katie Bezer dacht, kan mij het schelen, ik jat het gewoon. Let's

Deze gebruikte Let's Talk About Sex op haar geheel eigen wijze. En heeft daar gewoon een leuk liedje van gemaakt. 1982. Een goed album van Grace Jones. Living My Life. Onder andere ook met My Jamaican Guy. En deze, de lange uitvoering van Nipple.

James Blunt weet wel hoe je een liedje moet maken over de zomer. Tastes Like Summer. En daarvoor de lange uitvoering van Grace Jones, Nipple to the Bottle. Op de een of andere manier zit ik veel in Engeland de laatste tijd. R&B en singer-songwriters liggen daar dicht bij elkaar. Onder allebei de categorieën valt Sam Tompkins. En daar heb ik wat van gevonden, van die Sam Tompkins. Hear It Seeds.

Vince. Zijn naam begint sinds 2022 een beetje te verschijnen in de muziekwereld. Doet veel mooie dingen, treedt heel veel op. Is een man die ook gewoon op het podium kan zitten met een gitaartje en een biertje. Sam Tompkins en Hear It Seeds. Zo direct, muziek van een surfer, maar het is geen surfmuziek. Maar eerst Blue the Tiger, Feel Good.

0: Dat is de pest van muzikant zijn in Australië. Je kunt daar nummer 1 hits hebben en de rest van de wereld weet niet eens dat je bestaat. De eerste 3 albums van deze Pete Murray werden 1 in Australië en wij kenden ze niet eens. Pete Murray, een man 2 meter in het vierkant, echt zo'n surfer. Het nummer Feeler en daarvoor een vrolijk liedje van Blue the Tiger en Feel Good. Dat waren de 2 voorlaatste in deze aflevering van Wat Kind Vindt. Op maandag tussen 1 en 2 en woensdagavond tussen 7 en 8. Ik laat je in de goede handen van mijn collega's. Hier op het allerleukste radiostation van het hele internet, IJs.
1: Yo, do you have that song that goes like...

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Heilo in Noord-Holland is gisteravond een dood meisje van 19 gevonden. Er was over gebeld door een man, hij is aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf, maar wat er is gebeurd en wat de relatie tussen het meisje en de melder is niet duidelijk. Getuige is gevraagd zich te melden. De politiecontroles deze week bij de Merwedebrug op de A27 blijken niet voor niks. Volgens Brabantse media zijn er al allerlei vrachtwagens van de weg gehaald die ondanks een verbod toch over de verzwakte brug zijn gereden. Meestal zijn het vrachtwagens met een buitenlands kenteken. De chauffeurs kregen allemaal een boete. Premier Jette is vanmorgen op bezoek geweest in Zeerijp en Appingedam in het aardbevingsgebied in Groningen.

Bewoners wachten hem op met spandoeken. Ze zijn boos omdat volgens hen de hersteloperatie niet eerlijk gaat. Goed te snappen, zei Jette. Regeringscommissaris Nijboer komt het volgens hem snel met de Groningers bespreken. En ons land behaalde een recordaantal medailles op de EK-atletiek in Engeland. En daarom kon de reactie van de Oranjes niet uitblijven. Koning Willem-Alexander en Maxima hebben het op social media over een ongekende prestatie. Ze zeggen dat onze atleten heel Europa hebben laten zien waar ze toe in staat zijn. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt, soms wat zon en het is 19 tot 21 graden. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen, daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een tip die de Rotterdamse politie kreeg over het wapen van een oude moord kwam volgens het AD van een overleden topcrimineel. Die tip mocht pas na zijn dood gebruikt worden. De politie heeft vorige week naar het wapen gezocht in een sloot. Normaal zeggen ze niet waar tips vandaan komen, maar nu wel om spookverhalen te voorkomen. Koning Filip van België is teruggekomen van vakantie door de grote natuurbrand in de Ardennen. Hij wilde zelf de schade zien en bedankt iedereen die helpt met blussen. De brand is niet meer verder uitgebreid naar Duitsland. Regen heeft daarbij vanmorgen geholpen, maar dat was volgens Belgische media niet genoeg om de brand te blussen. Er is volgens het OM geen bewijs dat er moordplannen waren voor prinses Amalia en Alexia. Vandaag begon de rechtszaak tegen de man die ervoor is opgepakt. Hij had wel 2 bijlen met de naam van de prinsessen en een tekst met hun namen en het woord bloedbad. Er is volgens justitie wel bewijs dat hij Amalia wilde ontvoeren. En er rijden minder treinen rond Utrecht en Breda en ook tussen Rotterdam en Den Haag. Het komt door een beschadigde bovenleiding. En er werd al gewerkt aan het spoor in het zuiden en midden. De NS denkt dat alles rond 4:30 weer normaal rijdt. Het weer van Weer Online? Vaak bewolkt en soms wat zon. Het is 19 tot 21 graden. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen. Daarna drogen met wat zon en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een vrouw van 77 uit Apeldoorn is overleden nadat ze tegen een openslaande autodeur aanfietste, meldt Omroep Gelderland. De vrouw verloor veel bloed en moest met spoed naar het ziekenhuis. Daar overleed ze. In het onderzoek naar het ongeluk is de bestuurder van de auto een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet overal onder controle. Vooral in het noordoosten lukt dat niet, omdat de brandweer daar niet goed bij kan komen. Het vuur laait ook steeds weer op en kan eigenlijk alleen vanuit de lucht worden bestreden. Bij elkaar is een gebied verwoest zo groot als Haarlem. Een man die volgens het OM prinses Amalia wilde ontvoeren was in de war. Hij hoorde stemmen, dacht dat hij een relatie met haar had en was ervan overtuigd dat ze zouden gaan survivalen. Volgens justitie had hij ook bijlen en schreef hij over een bloedbad rond Amalia en haar zusje Alexia. Maar moordplannen konden ze niet bewijzen. En bij het vliegveld van Brussel zijn vrijdagavond 5 vliegtuigen bestraald met lasers, zegt de luchtverkeersleider tegen een krant. Dat gebeurt wel vaker, maar niet zo vaak op één avond. Laserstralen kunnen piloten verblinden. Ze kwamen uit een dorpje waar mensen last hebben van het geluid van de vliegtuigen. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen. Daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

strand. En Ice Radio in je oor. Dat is pas een cocktail van geluk.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het OM heeft TBS met dwangverpleging geëist tegen een man die prinses Amalia wilde ontvoeren. Hij had een psychose en stemmen in zijn hoofd zeiden dat ze zouden gaan trouwen in Polen. Dat kon volgens justitie alleen als hij haar zou ontvoeren en dat had hij helemaal voorbereid. Op veel plaatsen laait de natuurbrand in de Belgische Ardennen weer op. Het lukt de brandweer niet om bepaalde plekken in het noordoosten te bereiken. Daardoor krijgen ze het vuur daar moeilijk onder controle. Een deel van het Belgische parlement komt eerder terug van vakantie om te overleggen over het blussen en de gevolgen van de brand. Bij dancefestival Lake Dance, vlakbij Eindhoven, is vorige week een bezoeker uit het niets in elkaar geslagen. Zijn vader heeft nu 1000 euro uitgeloofd voor wie kan vertellen wie dat deed, meldt Omroep Brabant. Het slachtoffer brak zijn kaak op 2 plaatsen en kan nu alleen nog vloeibaar eten door een rietje. En zanger Henk Wijngaard is geopereerd aan zijn hart en dat is allemaal goed gegaan. Op zijn website geeft hij een update. Hij mag van de intensive care af en doet iedereen de hartelijke groeten. Henk Wijngaard is 80 en vooral bekend van de hit Met de Vlam in de Pijp. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen, daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaithaal. Er is iemand aangehouden voor de dodelijke aanrijding in de file van de boerenprotesten vrijdag. Een vrouw uit het Brabantse Nistelrode. Ze zou de auto hebben bestuurd die op de file inreed. Twee mensen kwamen om het leven. Premier Jette zei toen al dat boerenprotesten niet thuishoren op de snelweg. In Twente is het daarom nu zelfs verboden. Er zijn voor het eerst controles gehouden op de Merwedebrug en er zijn 34 boetes uitgedeeld, vooral aan buitenlandse vrachtwagens. Die kunnen geen automatische boete krijgen met camera's, daarom worden nu motoragenten ingezet. Het doel is om al het vrachtverkeer te laten omrijden, de brug is verzwakt en kan het niet meer aan. Omdat het zo droog is, zijn in Muiden 3 noodpompen aangezet die zoet water van het Markenmeer naar de Vecht brengen. Zo gaat er genoeg water naar landbouwgrond en de natuur. Door de pompen stroomt 6000 liter water per seconde. Een Olympisch zwembad zou daarmee in 7 minuten gevuld zijn. En de EK-atletiek in Birmingham hebben voor Nederland een recordaantal van 14 medailles opgeleverd. De atletiekunie is daar blij mee, omdat het een belangrijke tussenstap was naar de Olympische Spelen over 4 jaar. Het bewijst volgens de directeur dat het plan werkt en dat atleten hun doelen echt kunnen behalen. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen, daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het kabinet is begonnen met de onderhandelingen met oppositiepartijen over de begroting. Pro-leider Jesse Klaver vreest dat het heel ingewikkeld gaat worden. Hij wil de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel, maar de VVD wil dat niet. De begroting moet voor het einde van deze maand klaar zijn. Boeren mogen in Twente niet meer met hun trekkers demonstreren op de snelweg. De politie, het OM en de burgemeesters in Twente willen het niet meer hebben nadat het vorige week misging in Brabant. Daar vielen door een aanrijding 2 doden in de file die was ontstaan door boeren op de snelweg. In Zeeland staat het water in het kanaal van Gent naar Terneuzen zo laag dat er misschien zoutwater ingepompt moet worden. Het is een noodoplossing, want het is slecht voor de natuur. Maar anders dreigt er schade aan de oevers en de dijken. De pompen zijn al klaargezet bij de sluis in Terneuzen, zegt Omroep Zeeland. En door de zonnige, droge zomer lijkt het een goed jaar te worden voor Nederlandse wijn. Het weer was precies goed, zeggen de wijnboeren. In het voorjaar nog genoeg regen om te groeien en daarna veel zon om te rijpen. In Frankrijk maken champagneboeren zich juist zorgen. Daar zijn de druiven misschien te zoet geworden. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt bij 12 tot 18 graden. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen, daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaithaal. Het kabinet had vandaag de eerste gesprekken over de begroting met Ja 21 en Pro. Ja 21 vond dat een goed gesprek, Pro is minder positief. Volgens Klaver zijn de verschillen nog steeds enorm. RTL meldt dat het kabinet wel nadenkt over alternatieven voor de bezuinigingen op sociale zekerheid, iets wat Pro graag wil. In Israël heeft de extreemrechtse minister van Veiligheid opgeroepen om meer Palestijnen te doden in de Gazastrook. Hij had het over gerichte moorden, elke nacht 30 of 40, en zei: er wonen mensen in Gaza die het niet verdienen om te leven. Hij zei het in een podcast van een voormalige gijzelaar die dit weekend werd uitgezonden. En grote problemen bij de brand in de Ardennen. Vanuit Duitsland kunnen brandweerwagens er niet meer bij. Een Belgische brandweerauto crashte en blokkeert de enige toegangsweg, meldt de VRT. En door lage bewolking konden de blushelikopters niet de hele dag vliegen. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben het tweede groepsduel op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Oranje kwam met 2-0 voor door doelpunten van Jibbe Janssen en Joosje Burg. Kort daarna maakte Australië de 2-1 en na rust werd het gelijk. Maar Nederland wist uiteindelijk toch te winnen. Nederland is regerend wereldkampioen. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt bij 12 tot 18 graden. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen, daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
2: Luisteraars, wij schakelen nu over naar de grote studio.
3: Attention music lovers.
0: Wij zijn Ice Radio. 24 uur per dag online via iceradio.nl.
4: Now, on to the real fun.
0: Geen playlist, maar passie.
5: Welcome to
6: the coolest freaking toy on the planet.
0: Ice, the alternative, met nu.

0: U luistert naar gevonden voorwerpen. Over enkele ogenblikken zal de presentator van dit radioprogramma u persoonlijk te woord staan.
1: Reap the Wild Wind. Ultravox, een iets minder bekende Franse. Open uur één van gevonden voorwerpen van vanavond. Dames en heren, jongens, meisjes, luisteraars in Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld. Van harte welkom bij deze nieuwe editie. Dank aan Jeroen Drocht voor de Flippercast. Of Dennis van Leeuwen met Tegendraads op de woensdag. En ik mag je de komende 2 uur een minuut of 5, gaan entertainen. We gaan thematisch door de muziek heen. Dus de ene die schakelt weer logisch door op de vorige. Een logische doorschakeling die we niet gaan maken is met Joop. Want Joop is voor zaken naar het buitenland. Die vertoeft op dit moment in Antwerpen, heb ik mij laten vertellen. Dus je moet het even zonder schakeltje doen. Maar ik denk dat ik straks wel even 1 of 2 plaatjes uit onze schakellijst, die inmiddels richting de 300 gaat, draaien. 2 uur even onthaasten, even relaxen, even chillen. Even tot onszelf komen met een paar rustige plaatjes. En we gaan iets met passie draaien. En wellicht, ik ben een beetje aan het nadenken over nog een nieuw onderdeel. Een tegeltjeswijsheid. Maar daar dan ook een plaat bij. Nog even bedenken hoe we dat precies gaan doen. Maar mocht je al een leuke tegeltjeswijsheid hebben, Richard P. apenstaartje iceradio.nl. Kan je die doorgeven? Kan ik er even een muzikale omlijsting bij gaan bedenken? Nou, dan komen we de tijd wel weer door. We hadden net Reap the Wild Wind. Nou, met wat Wild Ones zou dat moeten lukken. Sweet.

Wauw, wauw, wauw. Go wild in the country. Nou, als je dan wild in the country gaat, dan moet je natuurlijk wel op zoek naar de wild places om dan dat echt helemaal goed te doen. En onze gids naar die wild places is Duncan Brown.

gonna ride your wild horses? Het gaat er wild aan toe vanavond in gevonden voorwerpen. Nou, niet zozeer dat we nou ruig, zeg maar, met gitaren tekeer gaan. Maar wild is een beetje het thema aan het worden. En wie het met zijn Wild Romans deed, was deze man. Herman Brood en Hotshots.

0: Bloodshot. Nou, dan moet er geschoten worden. Shooting Star.
1: Dat is een beetje hetzelfde eigenlijk. En Air Traffic, dat was de veroorzaker van deze Shooting Star. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen. We zijn nu met schieten bezig en zo. Nou, waar mannen dol op zijn, tenminste volgens mijn liefhebben, is schieten, tieten en helikopters.
2: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
1: En twee van die drie zitten in deze. De sex shooter van Apollonia 6.

White Sets Fred, I'm Too Sexy. Laten we dan maar even op het rechte pad nu blijven. Het komt allemaal goed. All right, Christopher Cross.

soms zijn de linkjes tussen de platen wel ver te zoeken, moet ik toegeven. Normaal gesproken volgt de ene plaat logisch op de andere. Ik was op zoek naar iets met Bright in de titel. En nou ja, dan krijg je ook alles waar Bright in zit. Ik dacht, nou, deze plaat heb ik al zo'n tijd niet gehoord. Die kan gewoon wel even voorbij als een echt gevonden voorbeeld.

Een beetje morbide humor. Maar wel fijn om mee te fluiten en mee te neurien en mee te zingen. Monty Python, Eric Idle en Always Look on the Bright Side of Life. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen zo live als een bananenstekker op Ice Radio. We zijn bij het leven uitgekomen. Nou, dat is allesomvattend zo ongeveer. Maar één van de belangrijkste ingrediënten van leven is liefde. Love of Life, Earth and Fire.

0: Station of Life. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen. Einde uur 1 na het ANP-nieuws. Zijn we verder met... gaan we verder...
1: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Medewerkers van het waterschap in Brabant zijn bedreigd door boeren, schrijft BN De Stem. Toezichthouders werden vorige week door Omroep Brabant gefilmd tijdens hun werk. Er was te zien hoe ze controleren of iedereen zich houdt aan het sproeiverbod. Maar daardoor werd bekend hoe ze heten en kregen ze persoonlijke bedreigingen. Honderden inwoners die zaterdag hun dorp in het oosten van België moesten verlaten door de grote brand, mogen weer naar huis. De hulpdiensten zeggen dat het gebied veilig genoeg is. Op andere plekken is het vuur nog niet onder controle. De brandweer kan niet alle gebieden goed bereiken. Het kabinet denkt na over een alternatief voor de omstreden bezuinigingen op de WW en arbeidsongeschiktheid, meldt RTL Nieuws. Pro wil dat graag en het kabinet kan hun steun goed gebruiken om de begroting erdoor te krijgen. Anders zijn ze afhankelijk van JA 21 en de SGP. En zodra grote artiesten een nieuw album uitbrengen, vallen er meer verkeersdoden, zeggen Amerikaanse onderzoekers. Ze keken onder andere naar releases van Taylor Swift, Bad Bunny en Kendrick Lamar. Op die dagen waren er meer dodelijke ongelukken, waarschijnlijk doordat automobilisten de nieuwe muziek opzochten op hun telefoon. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Morgen in het oosten eerst nog regen, later meer zon en net als vandaag een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
1: Attention music lovers. Wij zijn Ice Radio. 24 uur per dag online via iceradio.nl.
3: Now, on to the real fun.
1: Geen playlist, maar passie.
4: Welcome to
5: the coolest freaking toy on the planet.
1: Ice, the alternative, met nu.

0: so help me God.
1: The Facts of Life by Lazy Boy. Ik zei in het eerste uur al dat ik iets met tegeltjes wil gaan doen. Nou, dit was één groot tegeltje. Twee gevonden voorwerpen. Zometeen gaan we even onthaasten, even relaxen, even chillen, even tot onszelf komen. Ik heb al wat met passie gedraaid. Nou, misschien nog even kijken of ik een leuke wijsheid kan vinden voor een tegeltje, een muzikaal tegeltje erbij. En we moeten nog even iets met die kettinglijst zometeen gaan doen. Maar laten we eerst even de facts ons bijhouden. A matter of facts, de Dizzy Man's Band.

natuurlijk naar afbreuken deze plaat. Daarvoor hadden we de Summer Wind en daar weer voor Whistle Down the Wind van Nick Hayward. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen, zo live als een bananenstekker via isradio.nl. Als we dan toch aan het uitwaaien zijn, laten we dan direct even windkracht 11 er tegenaan gooien. Nadie.

zijn schoot. En dan met twee handen erbovenop. Zoek pas wat filmpjes op. De Jeff Healey Band. En I Think I Love You Too Much. Kan er ooit te veel liefde zijn? Nou, volgens Luther Vandross niet. Ik denk dat hij het oneens is met Jeff Healey. Never Too Much.

much to you. We zijn met dingen bezig die te veel zijn. Of juist niet, want we hadden net Luther Vandross en Never Too Much. Maar een overdosis hemel, daar gaan we nu maar even van genieten. De Bee Gees. Puntkragen, glitterballen aan, gaat-ie.

hadden het al even over feiten en fictie. En dit was die Undisputed Truth. You make your own heaven and hell right here on earth. Nou, laten we dan maar even naar die hemel opbellen. Dat is dan natuurlijk ook mogelijk als dat gewoon hier allemaal op aarde plaatsvindt. Dan moeten ze uitstekende 4G-ontvangst hebben. Krakersmaak!

mij zijn dat de teksten die een eenjarige uitslaat of zo. Oekie, oekie, oekie. Ah, schatje. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen. Het radioprogramma zit er bijna op. Ik kan nog ongeveer één plaat en een beetje kwijt. En één van die platen is een aansluiting op... op de Taste of Honey.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaithaal. Premier Jetten heeft de eerste gesprekken over de begroting gevoerd met de oppositie zonder minister van Financiën Heijnen erbij. Die praat pas mee als het over de geldtechnische kant gaat. Heijnen kreeg tijdens de formatie het verwijt dat hij de onderhandelingen vertraagde met zijn starre houding. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat uit de oorlog gevonden. Die lag op een grasveld naast de opvang. Ze kwamen het vertellen aan de leiding en die heeft meteen de politie gebeld. De explosieve opruimingsdienst heeft de granaat weggehaald en ergens op de hei onschadelijk gemaakt. Tuinbouwers in het Delfland mogen weer even sproeien deze week. 2 weken lang was dat verboden, maar juist door die stevige maatregelen mogen ze nu 3 nachten hun gang gaan. Ook fabrieken en de gemeente mogen weer water uit de sloot halen. Maar de droogte is nog niet voorbij. Het water in de Rijn blijft historisch laag. En goed nieuws voor fans van de musical Soldaat van Oranje. Delen van het decor worden geveld, meldt Omroep West. Er zit van alles bij, van theaterstoelen tot een telefooncel uit de show. En zelfs een Bentley-replica gaat onder de hamer. Volgens de veilingmeester is vooral die telefooncel erg gewild, omdat het iets nostalgisch heeft. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Morgen in het oosten eerst nog regen, later meer zon en net als vandaag een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
2: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

Goedemorgen, good morning. Jo-San zal ze hier in Hongkong zeggen. Fijn dat je ingeschakeld bent. Mark Scholz vanuit Hongkong. Uurtje 2 hier op de zaterdagochtend, de Drieluik. Dankjewel Ton voor het eerste uurtje. En straks na mij zit nog DJ Reds. Hè. Als je het op de zaterdag luistert, dat is gewoon de echte dag waarop het uitgezonden wordt. Wordt ook nog herhaald, ergens s'avonds laat. Maar goed, het is allemaal ingewikkeld. Jealous Again van de Black Crowes. Dat opent deze show van het eerste album van de gasten. Shake Your Money Maker. Nou, gaaf trek trouwens van Elmer James. Misschien een ander keertje. Misschien heb ik daar straks wel tijd voor, anders doe ik hem volgende week. Goed, ga verder met de show Jackie Graham. Een lekkere classic uit de jaren 80. Set Me Free.

40 jaar oud deze track. Echt de tijd gaat zo hard. Feel so real. Steve Arrington, one hit wonder, kan je toch wel zeggen. Hij maakt wel nog steeds muziek hoor. En hij is toch ook iets van een predikant, dacht ik. Goed, dit is echt hip-hop. Wat er nu aankomt, dit van Jeru the Damager.

Ryan Gosling. Een hele gave film, erg leuk. Gewoon, ik heb ervan genoten, bijna 3 uur, maar nou, je verveelt je echt geen moment. Dus dat deze track in Ike en Tina Turner met Glory Glory. Vond ik leuk, had ik nog nooit gehoord eerder. Dus dingen, die ga ik even aan je laten horen. En eigenlijk in diezelfde film zat een track vlak bij elkaar. En dat was de track van Neil Diamond. Deze Stargazer. Hartstikke leuk, zo lang niet meer gehoord.

Bradley & Cream, Englishman in New York. Ze kwamen natuurlijk uit Tennessee, hè? Dat wist je dat. En dat vind ik ook heel erg leuk. Maar Bradley & Cream maken geweldige dingen. De legendarische videoclip van Cry alleen al met al die morphing faces. En Cry, en die ga ik ook eens op mijn lijstje zetten. Die komt wel een keer voorbij ergens. Nu heb ik gezegd, deze jaren 80 classic van Cock Robin.

Dat was een paar weken terug ook wat de Italo Disco Fun Fun. En dit is weer zo eentje. Baltimora, half Engels, half Italiaans. Want die zanger dat was een Engelsman. Niet heel oud geworden trouwens. 10 jaar na deze hit, Tarzan Boy, was hij dood. Aan de gevolgen van AIDS. Het treurig einde van Baltimora. One Hit Wonder. Erg leuk. Een pleasure hier op Ice Radio. En dan ga ik verder met deze track. Dat is Barrett Strong. Die is vorig jaar overleden, geloof ik. Of was het een jaar daarvoor alweer? Tijd voor Al So Hard met Money. That's What I Want. Van zijn grote hit.

My The Same Girl, ken je ook van Sweet Sister trouwens. Is oorspronkelijk dus van Barbara Ackland. Maar om een of andere reden besloot een producer haar stem eraf te halen en een ander stuk piano op te zetten. Gespeeld door heel iemand anders, maar vervolgens gaf hij de credit aan het Young Holt trio. Die hadden dus de eerste hit, toen heette de Soulful Strut. En pas later heeft Barbara Ackland het gewoon uitgebracht zoals het bedoeld was. Geen idee waarom, want ja, die Soulful Strut is leuk, maar deze versie is vele malen leuker. Dan ga ik even iets heel anders doen. Ik ga naar het prachtige, mooie stem van Alison Krauss. Dan hebben we het over bluegrass en country. Ik ga draaien Catfish John. En dat is de Nitty Gritty Dirt Band. Die werkte samen met Alison Krauss op het geweldige album Will the Circle Be Unbroken? Volume 3 heb ik ooit gekocht in de Country Music Hall of Fame in Nashville.

Bear Strong. Met Money That's What I Want. Hij heeft dit stukje geschreven samen met Norman Whitfield. Norman Whitfield was een van de andere grote schrijvers. Samen met Smokey Robinson. Maar natuurlijk ook Holland Dozier en Holland bij Motown. I Heard It Through the Grapevine. Dit is de originele versie. Gladys Knight en de Pips. Marvin Gaye kwam pas iets later daarmee. Maar dat was ook heel gebruikelijk bij Motown. Want iedereen nam elkaars tracks op. Ik heb nog 2-3 tracks te gaan. Eerst maar eventjes deze. Eventjes wat reggae nog doen van Bastille Gabidon. Met Going Back to Jamaica.

En dan zit het erop wat mij betreft. Ik had ze van je nemen. Sokje overdragen naar Haarlem. Double A. Daar zit hij klaar. DJ Reds voor de Reds Radio Show. En deze mannen komen ook uit Haarlem. De mannen van Gotcha. Van hun geweldige derde album Gotcha 4. Dit is Words. Nothing but Words. Tot volgende week. Bye bye.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het blussen van de grote natuurbrand in België gaat nog weken duren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken daar. Sinds vrijdag is er zeker 3000 hectare natuur verbrand. Het vuur heeft zich vandaag niet verder verspreid, maar het is nog steeds niet onder controle. Een paar honderd mensen die werden geëvacueerd konden vanavond wel weer naar huis. Op een bedrijventerrein in IJsselmuiden bij Kampen is vanmiddag een explosie geweest en daarna brand. Waarschijnlijk was het een drugslab dat ontplofte. Er vielen geen gewonden. In de zoektocht naar twee verdachten is een burgernetmelding verstuurd. Een van de twee is opgepakt. De FIFA heeft een topman ontslagen die kritiek had op de plannen van voorzitter Gianni Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat meldt het Britse Sky News. De FIFA bevestigt dat de topman is ontslagen, maar zegt niet waarom. En bij een vechtpartij in een shawarmazaak in Den Bosch zijn 3 mensen gewond geraakt, meldt Omroep Brabant. Een man kreeg ruzie met de medewerkers over het eten. Daarop liep hij naar zijn auto en kwam hij terug met een honkbalknuppel waarmee hij het personeel te lijf ging. Wat er mis was met het eten is niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en het is bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Morgen in het oosten eerst nog regen, later meer zon en net als vandaag een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het blussen van de grote natuurbrand in België gaat nog weken duren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken daar. Sinds vrijdag is er zeker 3000 hectare natuur verbrand. Het vuur heeft zich vandaag niet verder verspreid, maar het is nog steeds niet onder controle. Een paar honderd mensen die werden geëvacueerd konden vanavond wel weer naar huis. Op een bedrijventerrein in IJsselmuiden bij Kampen is vanmiddag een explosie geweest en daarna brand. Waarschijnlijk was het een drugslab dat ontplofte. Er vielen geen gewonden. In de zoektocht naar twee verdachten is een burgernetmelding verstuurd. Een van de twee is opgepakt. De FIFA heeft een topman ontslagen die kritiek had op de plannen van voorzitter Gianni Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat meldt het Britse Sky News. De FIFA bevestigt dat de topman is ontslagen, maar zegt niet waarom. En bij een vechtpartij in een shawarmazaak in Den Bosch zijn 3 mensen gewond geraakt, meldt Omroep Brabant. Een man kreeg ruzie met de medewerkers over het eten. Daarop liep hij naar zijn auto en kwam hij terug met een honkbalknuppel waarmee hij het personeel te lijf ging. Wat er mis was met het eten is niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en het is bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Morgen in het oosten eerst nog regen, later meer zon en net als vandaag een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het blussen van de grote natuurbrand in België gaat nog weken duren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken daar. Sinds vrijdag is er zeker 3000 hectare natuur verbrand. Het vuur heeft zich vandaag niet verder verspreid, maar het is nog steeds niet onder controle. Een paar honderd mensen die werden geëvacueerd konden vanavond wel weer naar huis. Op een bedrijventerrein in IJsselmuiden bij Kampen is vanmiddag een explosie geweest en daarna brand. Waarschijnlijk was het een drugslab dat ontplofte. Er vielen geen gewonden. In de zoektocht naar twee verdachten is een burgernetmelding verstuurd. Een van de twee is opgepakt.